0: Ja, ja. Met een voorbouw, hoe zal ik niet? Dat doen we ook bij ons. Voor mijn snackers.
1: Mijn snackers, ja.
0: Maar ja, de tank voor de ring, toch?
1: Ja, goede helft.
0: Ja, in ieder geval, de goede helft is ook.
1: Ja.
0: Wat
1: het
0: had, laatst maar.
1: Net had, laatst, ja.
0: Nou ja, de. Hadde.
1: Hadde, ja.
0: Dit was een pick-up man. Björn Hagen. Ja, dus kan man sehen. Nu eerder red voor de dat tolle spørgsmål. Kan we dan Arnold Schwarzenegger zijn veel mannen zien? Husker du det, så ringer du inn på 51-97-92-00. I mellom 10 år så kan vi ta, ja, jeg tror jeg vil gjøre litt sånn kontriaktig. Kinn and Cole, the mountain gives and the mountain takes.